0: Rock on KFM. Hey, I see our listeners are coming through. Our listeners are pulling through this evening. Nancy Magda.
1: Hallo Dario, welkom terug. Je gemist. Nou, ik is gewerkt vandaag. Ik ben eens bij die huis gekomen. Dus nu gaan ek gaan voor ons koosjes maken. Vaak my sien. Die honde is klaar geëet. En nou het ek jou muziek nodig, hoor. Ja, ek kan nie so rugby kyk nie, want my TV, ek het nie DSTV nie. Ek het nie die gewone ou programmetjes. So, ek luister maar op die radio. Jy moet nou en dan vir ons sê wat trek die bokke. So, het is nie muziek teer.
0: Ja, yeah, I'll do that.
1: Ja, nee, ek sien uit na jou aan saam met jou. Dankie vir die lekker muziek, hoor. So, by voorbaat. En welkom terug. Lekker aan.
0: Dankie, Magda. Lekker aan vir jou. Here you go, ladies and gentlemen, our listeners are in the building, they are tuned in, and we are good to go. Nancy, also friend, funny plus.
2: Goeienaand, Mr. Sir Randy D, the master of disaster, the rumbus in Alipad Pan, Zico Free Plus. Die mix is aan die brand, ek wacht voor die mix. Ek luister van die plaas af, die lekker plaas.
0: Lekker, lekker.
2: Oh, ons gooi nat. Go Bokke, go Bokke.
0: Daar sê, go Bokke. Yes, ladies and gentlemen, we are watching the game, listening to the radio, and it's all about the vibes and that lekker, lekker feeling. This is Saturday Spin with Grandmaster Reddy D. Keep it on lock. Your first mix will be coming in soon, but for now, let's do this. Sing, jump, scream, do what you gotta do as long